0: Teško je naći oblast ljudskog interesovanja o kojoj vi, druže Tito, već niste otvoreno i neposredno izneli svoje, ma i najopštije mišljenje. Ali postoji ipak jedno uvek aktuelno pitanje koje se vama kao humanisti može pre mnogih drugih postaviti. Čemu u ovo doba pridajete najveći značaj u životu čoveka radi ostvarenja njegove lične sreće?
1: Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Vanaf de slechte test hebben we gedaan weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar flink aan het onder blijft. Als we elkaar kunnen we die kosten redelijk in de hand houden. Vanaf de slechte test hebben we gedaan weer vrolijk verder kunnen. Wij zouden graag zien dat het daar flink aan het onder blijft.

0: Mooi, waar staat?
1: Kiko. Dat zou wel mijn leven mooi.
0: Mooi, waar staat?
1: Maar dat is ook een eigen destico.
2: Boze, gajavi se.
3: Ja, kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.